steeds retjata op logbo. Wat lasho meg op ondo, wat temetem leg in shorom vi godbo.